Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: si dice così, no? E poi,
1: che idea.
2: Quale idea?

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 3 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen 2 auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de 6e favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de 8e finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws. Flevo's.

0: er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké, fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws.

je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: De FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 5 uur.
1: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Rusland kampt met ernstige brandstoftekorten door Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen. President Poetin hield een crisisoverleg en overweegt een exportverbod op diesel. Bij tankstations staan wachtrijen en de landbouw ondervindt hinder. Oekraïne zegt de aanvallen voor te zetten om de Russische oorlogscapaciteit verder te verzwakken. Bij een botsing tussen twee auto's in Heerenveen is een 79-jarige vrouw uit Akrum overleden. De 52-jarige bestuurster raakte zwaar gewond. Een 41-jarige man uit Heerenveen is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed van drugs en het veroorzaken van het ongeluk. Volgens statistiekbureau Opta is Nederland de zesde favoriet voor de wereldtitel op het WK. Oranje heeft zo'n 5,1% kans op de winst. Het Nederlands elftal heeft 61,2% kans om Marokko in de achtste finales te verslaan. Frankrijk geldt als grootste favoriet, gevolgd door Argentinië, Spanje, Engeland en Brazilië. De film Michael over het leven van Michael Jackson is met $977 miljoen wereldwijd de meest succesvolle biografische film ooit. Daarmee passeert de film Oppenheimer. De film volgt Jackson in zijn jonge jaren, maar kreeg kritiek omdat de beschuldigingen van kindermisbruik tegen de zanger buiten beschouwing zijn gelaten. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten kans op een enkele regen- of onweersbui. Elders blijft het droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af met veel zon in de middag. De temperatuur stijgt van 21 graden aan de kust tot 27 graden in het oosten. De noordwestenwind neemt 's avonds af. En tot zover het nieuws. Flevo's, you can omroep.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo. Zeker!

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laat dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9. Dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevozieke-omroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: U luistert naar de Flevozieke Omroep.

0: en L-Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL-Alert!
2: Stil eens.
1: NL-Alert!
2: Oh, er is een NL-Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL-Alert en informeer anderen.

0: luistert naar de Flevosiek Omroep. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een Nederlands marineschip is naar Venezuela gevaren om noodhulp te bieden na de verwoestende aardbevingen. Het patrouilleschip dat al in het Caribisch gebied voer is op Curaçao beladen met eten, water en hulpgoederen. 4 dagen na de ramp wordt er altijd nog onder het puin gezocht naar overlevenden. Er zouden intussen 33 mensen levend zijn gered. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze willen daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Vanaf 1 juli veranderen er weer allerlei verschillende regels en tarieven. Zo stijgt het wettelijk minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder van €14,71 naar €14,99. Wat bij een fulltime baan maandelijks wel tientjes extra oplevert. Daarnaast mogen de sociale huren met maximaal 4,1% omhoog. Ook geldt er vanaf juli een strenger telefoonverbod voor bedrijven. Ze mogen consumenten niet meer ongevraagd bellen voor verkoop. En ook de uitzondering voor het benaderen van bestaande klanten verdwijnt. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest wel een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel bekijks en bezoekers die konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws. Flevo.

verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

Ik heb meteen mijn jas maar uitgedaan. Nu ben ik precies wat je hier ziet. Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Dit is de Flevo

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. In Venezuela hebben reddingswerkers een vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. De Verenigde Staten en Iran hebben afgesproken om te stoppen met de aanvallen op elkaar. Morgen ontmoeten de twee landen elkaar in Qatar. Ze gaan daar praten over een oplossing voor een conflict over de straat van Hormuz. Bijna twee weken geleden spraken de twee landen af elkaar niet meer aan te vallen, maar afgelopen dagen is dat toch gebeurd. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En in Maasbracht is gisteren de langste frikandel ter wereld gebakken, met een lengte van maar liefst 41,5 meter. Voor deze geslaagde recordpoging moest een speciale frituurpan worden gebouwd. Het evenement trok veel publiek en bezoekers konden na afloop een stuk van de snack kopen. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar KWF Kankerbestrijding. Het weer nog, de hitte is voorbij, maar er is wel ruimte voor de zon vandaag. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken, maar het blijft overal droog. In het binnenland stijgt de temperatuur naar 24 tot 27 graden met de hoogste waarde in het zuidoosten. Aan de kust blijft het wat koeler met zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Dit is de Flevoziekenomroep op de Flevo Gastvrij.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

Ik bracht laatst een kudde mee naar het stadje Santa Fe. En daar zag ik een schat uit Mexico. Zij zong in een rumba band met talent en temperament. En ik vroeg

Lieve kind, zei werkelijk ja, ik zie nog hoe ik goud ben na. Haren spruit op hem een drempel droeg. Vaak nog zingt ze op verzoek, leuke liedjes voor bezoek. En dan denk

0: U kunt ook een verzoekje aanvragen via www.flevoziekenomroep.nl.
1: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders zo sneller aangepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar verandering in brengen. In Venezuela hebben reddingswerkers en vader en zoon levend onder het puin van een ingestort gebouw vandaan gehaald. Ze waren verzwakt en uitgedroogd en zijn met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het is momenteel een race tegen de klok om overlevenden te vinden. Tot nu toe zijn er bij de dubbele aardbeving 1450 doden gemeld en tienduizenden mensen worden nog vermist. Op het strand van Texel, de hoogte van de Koog, is gisteravond een overleden persoon gevonden. Dat meldt de politie. Over de identiteit van het slachtoffer kunnen ze nog niet veel zeggen. Hoewel het lichaam op het strand lag, is het nog onduidelijk of de persoon uit het water is gekomen of op het strand zelf is overleden. En de Vespa is jarig, die bestaat dit jaar 80 jaar. De iconische scooter werd een jaar na de Tweede Wereldoorlog geïntroduceerd en werd samen met de Fiat 500 het symbool van de economische wederopstanding van Italië. De verjaardag werd afgelopen weekend uitbundig gevierd in Rome, met als hoogtepunt een rondrit van duizenden Vespa's door het centrum van de Italiaanse hoofdstad. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

0: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40, de Flevo Ziekenomroep.

0: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Your Highness, with your royal permission, we are ready to begin. Proceed, Captain.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Deze plannen worden vanmiddag gepresenteerd door minister Jessel Geus en staatssecretaris Boswijk. Deze grote verandering komt vooral door de oorlog.
0: U luistert

0: de Flevo Zieke Omroep. Welkom bij Wij Wachten op de Dokter.
1: Als het er dan toch een paar op wordt,
2: dan wordt een goede paar op.
1: Dan maken we er gewoon een goede paar op. Dan komt het bommen. Ik had ook de knopje nog niet omgezet.
2: Ook dat nog.
1: Allemaal ellende.
2: He? Maar goed, we zijn er weer. Goedemorgen allemaal.
1: Maandagochtend, dinsdagochtend, donderdagochtend bedoel ik. En vaderdagochtend, dat kan het allemaal zijn.
2: Nou, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Joop Veenig gaat tegenover me.
2: Jan Peter Bakker. Peter Bakker tegenover me. Ja, het wordt echt zo'n paar over, hè, vandaag. We gaan gewoon lekker tegen elkaar in. Heerlijk, jongens.
1: Naar huis.
2: Ja.
3: Nou, super.
2: Nou,
3: beginnen we overnieuw.
1: He?
3: We beginnen overnieuw.
1: Ja. Wel nee.
3: Oh niet. Wel nee.
1: We gaan gewoon door. Cherry Pink, Apple Blossom White, Paris Parado. Dat was de opkikker. Die jingle stond er ook niet in. Ja. Maar ook even vergeten. Opkikker van de maand. Nou, het is
2: de laatste.
1: De laatste van in de live uitzending. Dus. Maar u hoort hem in de herhaling nog een keer terug. Zo. Laten we gelijk ook vertellen dat we ook nog herhaald worden.
2: Zo is dat.
1: Zaterdag in onze
2: schrijven. Ja, dat nee.
1: Hey, we hebben een paar verzoeken. We hebben lekker veel muziek. Die we draaien in blokjes van drie. Heel gevarieerd.
2: Ja.
1: Nou. Deze keer wordt hij wel helemaal...
3: Hij maakt het gras voor onze voeten.
2: Uiteindelijk wel.
1: Een motormaatje.
3: Lekker.
1: Ja, dat heb je zo. En ik zie de lampjes niet, hè, dus daardoor kwam het allemaal, die ellende. Goed, dat maakt ook allemaal niet uit. Hey, we zijn de mars vergeten.
2: Ach,
3: ja.
1: En daarom continu. Dutch Military Band, Royal Military Band en Amsterdam Harbor.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: En die bekende tekst, la la la, was er weer.
1: Ja.
0: Die bezoekie klang door die zomerige nacht. Dat was natuurlijk Vicky Leandros. Stem herken je uit duizenden.
1: Ja.
0: Toch? En dan voor de Sandpipers met Guantanamera. En daar weer voor de Dutch Royal Military Band.
1: Weet?
0: Ja, eigenlijk mag je dat. Moet je het niet in het Engels zeggen, maar we doen het toch, want het staat hier zo. Amsterdam Harbor. De haven van Amsterdam.
1: Ja.
0: Hey?
1: Prachtig.
0: Ja, speciaal voor jou vandaan.
2: Even over de Sandpipers. Dat was een Amerikaanse folk pop trio dat in de tweede helft van de jaren 60 een aantal easy listening hit behaalde. De groep werd gekenmerkt door de luchtige, lichte harmonieën die zweefden boven delicate strijkarrangementen. En de woordloze, vrouwelijke, begeleidende stem die de in en uit de muziek zweefde.
0: Oké, okay, nou.
2: Hoe cryptisch kan dat zijn?
0: Zo
1: cryptisch.
0: Geweldig.
2: Ja, nou, dat was het.
0: We gaan met het volgende item.
1: En dat is...
3: Wat zeg je? Want de rest heb ik niet verstaan. Lijstje!
0: Ja, dat is hem dus. Joop ligt onder de tafel. We blijven in het oosten van het land. We gaan even naar Overijssel, Drenthe en Overijssel. Gaan we er nog even niks over vertellen? Dat doen we straks wel.
1: Zo is dat.

0: Ik had hem eigenlijk in het lijstje gezet van Drive in Deutsch, het origineel, maar Morstein und Eisenbricht. Maar toen kwam ik deze tegen. Ja. Nee, dat wordt hem ook.
1: Ah, klinkt erg leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker.
0: Van de Beukers uit Overijssel komen die. En Isa Zwart, die ook wel optreedt als Isa. I-S-Z-A. Die komt uit Emmen.
2: Ah, oké.
0: Okay. Drenthe.
2: En, het blijft wel een steengoed onderdeel, hoor, dit.
0: Ja, vind je leuk?
2: Ja, ik vind het...
1: Heel
2: muziek
1: door,
2: ja, ik vind het wel leuke muziek, die... Wat is het? Dialectische.
0: Dialectische. Dyslectische. Oh, daar krijgen we muziek.
1: Oei.
0: Nee, absoluut niet. Nee, ja, het is ook gewoon heerlijk. Ja. En ja, zijn leuke dingen. Twee covers waren het in dit rijtje van drie.
1: Ja.
0: Van de Heino's ook, hè? Veel te lang geleden.
1: Ja, van de Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Maar dan ben ik alleen het nummer.
0: Have you ever seen the rain?
1: Seen the rain?
0: Die was het toch?
1: Have you ever seen the rain? Ja, volgens mij wel.
0: Even luisteren.
1: Even. Ja. Ja, ja.
0: Ja, hè? Ja. Ja. Zo, genoeg. En dan waren de Heino's ook uit Overijssel. En veel te lang geleden. Leuk. Ik had een heel verhaal daarvoor klaarstaan. Maar ja, het gaat al helemaal lekker deze ochtend.
1: Niet dus.
0: Dus dan ben ik ook vergeten.
2: Ja, dan weten zo jullie dat we terug zijn.
1: Echt? Ja, zo is dat.
0: Zo is het. Hey, het is tijd voor...
3: Flevo Verzoekplaat.
0: En de eerste verzoek die we gaan draaien is uiteraard zo rond 10:30 uit de receptie. Of van de receptie, hoe je het ook
1: noemen wil. Ja, zo is het.
0: Zo is het. Gino, die had er weer een hele mooie op het lijstje gezet. En ja, die mag natuurlijk niet ontbreken.
1: Het is wel weer leuk, hè, want er wordt weer een nummer gedraaid wat eigenlijk, nee, je hoort het niet meer.
0: Nou, dit hoor je nog wel.
1: Ja, maar niet bij elk omroep.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. We hebben het over...
1: Hoog gaat bij de Radio 5 of zo misschien. Maar...
0: Ja, dan hoor je de evergreens. De beste evergreens aller tijden.
1: Ever, ja.
0: Top. Dat hoor je hier ook.
1: Zo is dat. Hey, REO Speedwagon. Keep on loving you.

0: Ja, dat was Blauw van de Scene. Geweldig nummer.
1: Ja.
0: Met Tee Lauw. En ja, ze hebben de Scene weer een beetje op zijn we bij elkaar gekomen. Alleen nu met die Fries, weet je wel. Die,
1: van de kast.
0: Ik vind het zo. Siep. Ik vind het zo slecht.
1: Ja, het is de Scene niet.
0: Het kan niet. De Scene is gewoon Tee Lauw, klaar.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja,
0: weet je, ik ga dat dan niet op die manier weer leven inblazen. Ja, nou oké. Ze hebben gelijk. Moeten ze ook gewoon doen.
1: Nee, toch? Je moet toch ergens die centen vandaan halen.
0: Nee, maar ik moest het even kwijt. Ik denk, ik vind het niet kunnen.
1: Ja. Ik ben het wel met je eens. Zien dus met Blauw. The Scene, moet je zeggen. Ja. En daarvoor hadden we Lloyd Price. Uit lang vervlogen tijden met Stagger Lee. Ik geloof dat het begin jaren 60 was deze.
0: En hij wilde het erover vertellen eigenlijk.
2: Ja, en Price die groeide op in Kenner. Dat is een voorstad van New Orleans. Waar hij dankzij de jukebox in de viszaak van zijn moeder. Ik heb er nog nooit van gehoord dat er in een viszaak een jukebox staat.
1: In Amerika kan alles.
2: Ja, nee,
1: was net Almere.
2: En daar werd hij dus al heel vroeg met die muziek Louis Jordan en Amos Milburn en Jimmy en Joe Wiggins en Roy Milton vertrouwd raakten. Samen met zijn kleine broer Leo, of Leo moet je dan zeggen, richtte Price in de vroege jaren 1950 een band op die vooral in de omgeving van Kenner speelde. En zo is hij in de muziekwereld terechtgekomen.
1: Oké.
2: Door de jukebox van zijn moeder.
1: Door de jukebox van zijn moeder. In de vis.
2: Mag ik twee haringen van nu?
1: Ja.
2: Bam.
1: Ja. Ja, die hebben ze daar niet.
2: Nee?
1: Nee, ze hebben daar geen haringen. Dat is typisch iets Nederlands.
2: Oh nee.
1: Ja. Nederlands nieuw.
2: Is dat zo?
1: Ja.
2: Haring typisch Nederlands?
1: Nou ja, ze hebben wel haring, maar niet in de vorm zoals wij hem hebben. Dat je er een beetje huidjes op hebt en dat je er boven hangt en dat je grond open en dan naar beneden slurpen.
2: Ik heb dat een keer met mijn kleindochter heeft een keer gezegd van Alpa, ik wil eens een keer een haring eten. Dat je aan het staartje vast moet houden. Ja. Nou, dat gaan we doen.
0: Ja.
2: Staat de viswinkel nog beneden. In die ruimte. Onder de mediamarkt, zeg maar.
0: Ja.
2: En toen hebben we allebei een haring genomen. Ik vind het helemaal niks eten. Zo, maar, dus we zaten allebei aan de tafel en zaten allebei proberen om die haring in je mond te krijgen.
1: Ja, dat zijn nou typisch Amsterdammers. Hè? Die moeten dat in de stukjes hebben. En een prikketje erbij en een paar houtjes erop.
2: En een vlaggetje.
1: En een vlaggetje. Dat is nou typisch Amsterdam.
2: Ja, maar het wel prettig. Hè?
1: Wel. Nou, laat maar zien.
2: Dat zou ik de eerste keer nog gedaan hebben.
1: Ik moet even vertellen dat de Aereo Speedwagon daarvoor nog zat met Keep on Loving You als verzoekplaat van Gino uit de receptie. En we hebben er nog één klaarstaan.
3: Flevo Verzoekplaat.
1: Die krijgen we via de app binnen van Henriette Vreunen. En die wilde graag horen Try Again van Danny Vera en Marion Pichel, hè? Moet ik zeggen, hè? Ja, hè?
0: Heel goed.
1: Heel goed. Nou, hier is die.
0: Ja, door voor de koelkast.
1: Oh, wacht even. Nee, stop. Is het verkeerde knop?
0: Hij gaat dus niet door voor de koelkast.

0: Dit is van links naar rechts. Wat je doet.
1: Zo, geef nooit op. Dennis Hendricks. Hij heeft het ook in normaal Nederlands gezongen. Dat heb ik me laten vertellen. Maar dit was dus even een uitstapje uit... van wat zeg je?
2: Ja, zoiets.
1: Ja, maar ik kwam uit de juiste hoek.
2: Ja, zeker.
1: Hè?
2: Ja.
1: Toch?
2: Ja.
1: Zo is het. Geef nooit op. Dus Dennis Hendricks. En daarvoor hadden we Down by the Lazy River van The Osmonds. Geweldig nummer. Ik ben er hartstikke blij mee. Try Again van Danny Vera en Marlon Pichel. Dat was het verzoekje van Harriet. We hebben nog een paar verzoekjes staan, dus lekker erbij blijven. Ook een hele bijzondere, die je eigenlijk helemaal nooit meer op de radio hoort. Maar die gaan we wel draaien. Niet te lange versie hoor. Dan kunnen we naar huis.
0: Maar wat we ook gaan draaien, dat is Strani Amori van Laura Pausini.
1: Ja.
0: En die is een Italiaans sprekende, Italiaans en Spaans sprekende wereld. Is heel erg populair. Maar Nederland, België heeft ze ook goed gescoord. En daar, die nummers die zij zingt, Strani Amori, dat is Vreemde Liefde. Nummers gaan vooral over de liefde. Maar Laura zingt ook over maatschappelijke thema's als vrede, armoede en racisme. Mm. En ze is heel populair geweest.
1: Ja.
0: Nog steeds, maar toen zij opkwam, was echt...
1: Er zijn ook een aantal hits in Nederland geweest.
2: Zeker,
1: zijn er ook,
2: is ook vertaald.
1: Zijn ook vertaald. Ja. Nou, althans, ze zijn hertaald. Hè. Dus een andere tekst.
2: Ja, een andere tekst. Inderdaad.
1: Nederlandse tekst erop. Ja. Deze kent u ook wel. Laura Pausini, Strani Amori.

0: De laatste vocale in het eerste uur van Wij Wachten op de Dokter. Het lijkt wel een spannende uitzending.
1: Nou, doe maar.
0: Dat is het absoluut niet natuurlijk. We gaan gewoon groene uitjes eten. Laura Porcini was dat. En de groene uitjes, dat brengt ons bij Green Onions van Booker T en de MG's. En die brengen ons...
1: ons naar het tweede uur.
0: Naar het tweede uur.
1: Ja.
0: Naar het nieuws van 9
1: uur. Na het nieuws van 9 uur.
0: We hopen dat...
1: 9 uur?
2: 9 uur.
0: 11 uur.
2: Oké.
0: Okay. Hopen dat hij nou...
2: Terug
0: dat
2: in de tijd. Is dat ook een leuk programma. Ja.
0: Lijkt wel iets met de 60's of zo.
1: Ja. Ja.
0: Gaan we niet doen. Hé, we zijn straks weer terug. Tweede uur. Wij wachten op de dokter.
1: Tot zo. Straks.
2: Maar zo.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 11 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. Het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens zoals drones gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota samen voorwaarts. Minister Jesselgus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. En het kabinet wil dwingende controle en psychische mishandeling wettelijk strafbaar maken. Het idee is dat daders op die manier sneller gepakt kunnen worden, zodat huiselijk geweld niet nog verder uit de hand loopt. Voor slachtoffers is de drempel om naar de politie te stappen nu vaak te hoog en daardoor kan er juridisch ook weinig gedaan worden. De nieuwe wet moet daar dus verandering in brengen. Het weer tenslotte. Vandaag veel ruimte voor de zon. In de loop van de dag ontstaan er in het binnenland wat stapelwolken. Het blijft overal droog. Het wordt 24 tot 27 graden met de hoogste waarde voor het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Aceca. Voordelig alternatief in autoschadeherstel.
3: Zonneschijn.
4: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
3: Elke morgen zou een morgen zoals deze moeten zijn.
4: Welkom bij Wij wachten op de dokter.

0: dokter. Tweede uur, wij wachten op de dokter. We zijn nog bij u tot 12 uur, laat ik het nu maar in één keer goed zeggen. En niet tot 10. Ja, want net ging het even fout. Maar dat heeft u niet gemerkt natuurlijk. Joop Veninga die zit tegenover me. Jan van Eunen zit tegenover me.
1: En Peter Bakker zit tegenover me.
2: Dat ben jij.
0: Zo, nou, in koor, bijna goed. En nog een keer? Nee, doen we niet.
2: Nee.
0: Hey, de cover van deze zomermaanden is Summertime. Het nummer wat uit Porky & Bess komt, hè?
2: Van Gershwin, ja.
0: Van Gershwin. En dat is in heel veel verschillende uitvoeringen is dat gedaan. Dit was wel een leuke 60s uitvoering, vind ik wel. Van de Shakespeare's.
2: Ja.
0: Ik weet niet of die uit de 60s komt, maar het klinkt als de 60s. In ieder geval. Toch?
2: Ja, zeker. Ja. Ik ga je niet tegenspreken.
0: Ja, nee, jij bent de kenner.
2: Nou,
0: van de 60s.
2: Ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jullie samen doen het testament van de 60s.
2: Op bank te steken. Nee, dat doe ik ook niet.
0: Jullie twee doen het testament van de 60s op de woensdagochtend. Dus jullie zijn de experts. En ik rommel maar wat aan. Goed, tot 12 uur.
2: Blij dat je het zelf zegt.
0: Ja, toch? Ja. We gaan naar het volgende item, want anders wordt het weer een chaos.
2: Wow.
0: 3 dan 1. Met deze keer de Golden Earring. En er zijn er gewoon 3 achter elkaar. Kent ze allemaal, dus we gaan er niks over zeggen. Hier zijn ze.

0: Hey Joop, vertel het maar.
1: Nou, dat is gewoon het doen.
2: Oh, dit was de verkeerde.
1: Kolonering. Opgericht in 1961. En vlak voor de opheffing 2021 was het de oudste nog bestaande rockband van Nederland. Het is echt niet normaal. En we hebben er nog eentje. Internationaal.
3: Ja, internationaal. Niet Nederland, maar...
1: Nee.
3: Maar dat gaan we straks draaien, toch?
2: Het volgende blokje van drie.
3: Zeker. Nou, dat bedoel ik.
1: Ja, ze werden opgericht in 1961. En het was op dat moment tevens een van de langst bestaande band ter wereld. Kolonering. Ze heeft internationaal succes gehad met... Nou, twee nummers hebben we gedraaid. Raider Love en When a Lady Smiles. En dat is... voor Nederlandse begrippen was het natuurlijk een... Het was een hele goede band trouwens.
2: Ja, dat hebben we net kunnen horen.
1: Het blijft wel anders dan... bestaan niet zo lang natuurlijk.
3: Nou, begin dit jaar was het natuurlijk een tribute van de Kolonering. Ja.
1: Sorry?
3: En ik had een tribute, was er.
1: Oké. Okay.
3: Dat was eigenlijk opgedragen aan... hoe heet hij ook alweer?
2: Die.
3: Die.
1: Even de bandleden, hè?
3: Ja, even de bandleden. Godverdorie, wat ik... Dat is echt... Wil je er wat over vertellen?
2: En dan slik je het zo door. De leeftijd, ja.
3: Maar ik krijg... Ja, tuurlijk. Ik krijg zo meteen een appje van... hij is het.
2: Ja, die...
3: Niet Rinus Gerritsen, maar
2: nee,
3: die andere.
2: Nee, ook niet
3: Berry. Ook niet Berry.
2: Nee, ook niet.
3: Ook niet C.S. Zuiderwijk. Nee. Maar...
2: Ja, die.
3: Nou, die dus.
2: Ja.
3: Ja, nou, goed. Maar goed, dat is een tribute. En hij heeft het helaas niet mee kunnen maken. Want hij is vorig jaar of het jaar ervoor is hij overleden. George Kooijmans.
2: Ja, ja, die.
3: 2021 is hij alweer
2: heb
3: overleden.
2: Heb je gehad?
3: Nee, oh, ja, Joop is aan het scrollen. Ik kijk even mee.
2: Oké.
1: Okay. Dus. Nou, graag gedaan, hoor.
3: Ja, dankjewel, Joop.
2: Goed, u hoorde Please Go uit de jaren 60 van de Golden Earrings. Met een S hadden ze er toen nog achter. En dat is naderhand is dat Golden Earring geworden. En Radar Love is hun, nou, wel allergrootste hit. En Back Home vond ik ook leuk. Maar die hebben we dus niet gedraaid. When the Lady Smiles uit de jaren 80. Ook weer van de Golden Earring. En nu is het tijd. Nu mogen jullie, jongens.
0: Flevo Verzoekplaat.
2: Ja, ze waren net voor hun beurt bezig natuurlijk, hè? Ja. Nou, we hebben een verzoekje gekregen van Willem. En die vroeg aan een nummer wat je eigenlijk helemaal nooit hoort op de Nederlandse radio. Wel als mijn telefoon gaat.
3: Oh ja, je hebt inderdaad je telefoon. Ja, dat klopt. Ja, nou, je dat zegt.
2: Bij Bassie Adriaan is die ook gebruikt. En als intro van The Exorcist.
3: Ja.
2: Is die ook gebruikt. Nou, dan weet u... Tenminste, de kenner weet
3: dat
2: we het hebben over Mike Oldfield en Tubular Bells. Willem vroeg hem aan. Hier is die, Willem. Maar dan wel in de uitvoering van de mix van Ad

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Mooi nummer blijft
1: ja,
0: dit.
1: Ja, prachtig.
0: Van Lisbeth List. En te veel, te vaak. Can't help falling in love with you. In de uitvoering van UB40. En ik kreeg ooit een keer te horen. Nou, dat is toch wel de meest waardeloze uitvoering van Falling in Love with You.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Nou, ik heb hem ooit een keer gezongen. Althans, in deze uitvoering. Want ik zong hem altijd van Elvis.
0: Ja.
1: En jij dacht al dat jij de eerste was, hè, waar ik dan in kwam, in het programma kwam om te zingen. Dat is niet waar. Ik heb het ook ooit een keer gedaan in het Lucas ziekenhuis in Amsterdam. Toen ik pas een beetje aan het zingen was. En heb ik ook bij zo'n radioprogramma. Heb ik,
0: nee, dat toen,
1: en toen heb ik, ja, dat heb
0: Radio,
1: ik dit,
0: dit. Radio Lucas.
1: Ja.
0: Ja, daar heb ik ook nog twee programma's gemaakt.
1: Je meent het. Ja? Dan zie je hoe klein de wereld is.
0: Wat zegt u?
2: Welk jaar?
0: Ik heb geen idee. Het was heel lang geleden.
1: Ja.
0: Nee, ik heb een proefuitzending gemaakt.
1: Oh, oké. Okay. Okay. Nee, maar daar heb ik toen het nummer ook in deze uitvoering gezongen. Want hij zegt tegen me van, ja, je doet het wel van Elvis. Maar ik wilde eigenlijk hem in de uitvoering van UB40 doet.
0: Ja.
1: En hij had daar de orkestband toen van.
0: Oké. Okay.
1: Ja, dus dat heb ik toen gedaan.
0: Leuk.
1: Dat is leuk, ja. Echt heel leuk. Om weer aan terug te denken.
0: Er komen een paar grootheden vandaan, hè, bij Radio Lucas.
1: Oh ja?
0: Ja. Ja, hoe heet die... ja. Nou, heb ik het, hè? Dat ik hem in één keer doorslik. Is die weg? Hij was laatst nog de gast bij Fred.
1: Oh, ja.
0: Bij Fred's Music Mix. Jongen.
1: Edward?
0: Nee, joh.
1: Niet Edward. Niet
0: nee, diegene die die haan doodschoot.
1: Oh, avond. Die ja.
0: God, hoe heet die nou toch?
1: Ja, hoe heet die nou ook weer?
0: Ik heb geen idee meer.
1: Fred, ik ben ook Hans Schiffers?
0: Nee, die ook niet. Nee,
1: joh, die heb je ook gehad.
0: Ja, die heeft hij ook gehad. Nou. Maar bij de Vagra was die.
1: Oh,
0: ja, die. En zijn zoon zit ook in bij de
1: bij ja, de die zit bij de voetballer.
0: En hij doet televisie tegenwoordig. Ik heb daar... Heb ik die, nou, laat
1: Leo
0: maar zitten.
1: De Groot.
0: Leo van de Groot.
1: Leo van de Groot.
0: Hey, daar is die hoor. Jongens. We moeten toch eens wat oefenen weer. Hè? Een beetje ochtendgymnastiek. Hersengymnastiek.
1: Zoiets,
0: Mike Oldfield in de mix van Atje Bouwman. Die probeerde er iets commercieels van te maken. Dat is niet helemaal gelukt. Maar de hoogtepunten zaten erin. En misschien gaan we hem ooit een keer helemaal draaien. Die 23 minuten lang.
1: Ja.
0: Kan ons
1: ik ben voorstander.
0: We zetten hem op en dan doen we daarna nog een lang version.
1: Ja.
0: Hè, bijvoorbeeld Grace Jones met ja. La Vie en Rose. Oh, dat duurt ook gewoon 17 minuten. Nou, is het helemaal vol. Dan gaan wij naar huis.
2: De eerste uur is gevuld.
0: Nee, doen we niet op maandagochtend.
1: Nee, maandagochtend. We houden niet. Nee, op donderdagavond of zo een keer.
0: Ja.
1: Of maak op zaterdagavond. Ja, dat vind ik ook. Dat
0: gaan we doen. Tubular Bells dus van Mike Oldfield in die Ad Bouwman mix. En als u denkt van, ja, jij stuurt een via de app stuurt hij wat. En hoe kom ik aan die app? Nou, als u langs de studio komt, dan ziet u een QR-code hangen. En dan met de telefoon even scannen.
1: Ja.
0: Dan, dan krijg je hem vanzelf op je telefoon. Aanklikt, hè, de link.
1: Ja.
0: En dan kan je gaan luisteren. In je bedje.
1: Ja.
0: Joop, dat doen ze wel, hè. Dat ze langskomen. En dan, ja. Ik bedoel, jij zegt, hoe kan dat nou? Dat...
2: Ja, absoluut.
0: Dus als je naar de OK gaat, neem maar die telefoonbeek.
1: Ja, dat mag niet.
2: Ja, dan moet je niet rechtsaf gaan. Dan ga je even linksaf. Ja. Door die kantoren.
0: Even vragen wat de verkeerde hier van de andere kant doet. Nee, maar dat hoeft niet. Kan vanaf de gang lukt het.
1: Vanaf de gang. Vanmorgen heb ik het geprobeerd. We hebben nu op de raam een behoorlijk grote QR-code hangen. En als je dan aan de overkant staat en je gaat dicht met je telefoon. Nou, hij pakt hem gewoon in één keer. Flats. Ja.
0: Gaat gewoon goed.
1: Techniek staat echt voor niks.
0: Ja, je weet. Tuurlijk. Hey, we hebben er nog één. Hè? We hebben nog een paar verzoekjes. Ja. Nog twee. Dus we moeten even opschieten, want anders dan vergeten we er straks weer één. En dat willen we natuurlijk niet.
1: Nee, zo is
0: deze die is van Renger. En die vroeg aan de Moody Blues met Had to Fall in Love.
3: Flevo Verzoekplaat.

0: Ja, ja, ze waren vergeten te zingen. Ja. Ik, ja, ik vul het zelf wel in. Don't Bring Me Down van de Electric Light Orchestra. En daarvoor hadden we de Rolling Stones. De oudste band. Op dit moment denk ik van de rockband.
1: Hè? Ja, dat denk ik wel. Ja,
0: ja, dat
2: kan ook niet anders. Ze komen al bijna met een rolstoel, komen ze in het pavillon.
0: Nee, nee. Hij loopt nog te springen, joh.
2: Ja, maar die rolstoel staat
0: erachter. Die heeft die andere kant. De rollators hebben ze geparkeerd aan de zijkant. Rolling Stones en Fool to Cry. Is volgens mij van het album Black and Blue.
1: Ja.
0: Niet van Tattoo You? Nee, nee, daar komt die andere van. Die,
1: nee, Black and Blue. Dit is een meestelijk album trouwens.
0: Ja, is het ook.
1: Black and Blue.
0: Er zijn wel meer meestelijke albums van de Rolling Stones.
1: Ja.
0: Joop is er niet helemaal mee eens, maar...
1: Joop houdt wijselijk zijn mond.
2: Ja, goed. Ik,
0: Je bent gewoon fan van die andere groep.
2: Van die Beatles, zei je
0: dat? Ja, ja,
2: ja, ja, ja.
1: Beatles?
0: Maar wij vinden Cliff Richard ook leuk. Wat heeft dat er nou weer mee te maken? Ja, dat waren die tegenstellingen. Elvis Presley of Cliff Richard, Beatles of Rolling Stones. Ja.
2: En Queen heb je ook nog.
0: Ja, die heb je ook, maar daar, dat rommelt er een beetje tussen. Over Queen gesproken, we hadden nog een verzoekje van Tante Smartie. We weten nog steeds niet wie het is, maar dat maakt wel allemaal niet uit. Het brengt wel leuke plaatjes, inderdaad. En het verzoekje was van Queen, inderdaad. Had je er nog wat over te vertellen over Queen? Of zeg je van nou,
2: Ik weet wel dat ze de grootste doorbraak was in 1974. Met de singles Killer Queen en Now I'm Here. En we hebben het er net over. Mercury is in 1991 overleden. Ik kan me dat helemaal niet voorstellen.
0: Heel lang geleden, inderdaad. Ja.
2: Echt niet normaal. Het is gewoon 35 jaar geleden.
1: Zo snel als de tijd gaat. Dat is,
0: hij stond al op dat World for Africa of zo, weet ik veel. Daar stond hij toen.
2: Nee, ik heb een paar weken geleden heb ik nog naar die twee documentaires zitten kijken. Van ze, misschien dat ik daardoor in de war.
0: Ja, dat kan. Maar
2: de muziek. Een hele mooie documentaire.
0: De muziek blijft doorleggen. Maar hij was toen al, toen dat er was, eind jaren 80, was hij al doodziek.
2: Ja.
0: Dus, Love of My Life, aangevraagd door Tante Marty. Dit is Queen.

0: Ja, zo'n mooi nummer is weer. Ja, geweldig.
1: Love of my life. In één keer was hij ook weg. Ja. Maar dat komt omdat ik natuurlijk het knopje uitzet. Goed, weg. Love of my life van Queen. Als laatste vocale ook in deze aflevering van Wij Wachten op de Dokter. Het was het verzoekje van Tante Smartie. En we gaan eruit met Peter Gunn.
0: Oh, van de Alan Parsons Project.
1: Nee joh.
0: Niet?
1: Emerson, Lake en Palmer.
0: Oh, ik haal die twee altijd door elkaar.
1: Hoe kan dat nou?
0: Nou ja.
1: Het lijkt helemaal niet op elkaar.
0: Nou ja, Alan Parsons Project of...
1: Ja, qua naam misschien een klein beetje.
0: Maar dit is wel een geweldig nummer trouwens om mee af te sluiten.
1: Zo is het.
0: Zo eentje die blijft hangen, weet je wel.
1: Ja. We gaan er ook niet te lang over doen om afscheid te nemen.
0: Zo is dat.
1: En we gaan vertellen dat u lekker moet blijven luisteren naar de Flevo Zieke Omroep. En dat wij volgende week maandag weer met een verse aflevering zijn. Joop, Jan en Peter, we hebben het met plezier gedaan.
0: Zo
1: is het.
0: Is het weer.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot een volgende keer. Het gaat goed.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Aceca, voordelig alternatief in autoschadeherstel.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 12 uur.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan dat erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. En dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, maar te veel verdienen voor de sociale huur, maar ook weer te weinig voor de vrije sector. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal richting Barendrecht en tussen Rotterdam en Breda. Dat komt door een stroomstoring op het spoor rond Rotterdam. ProRail zegt tegen nu.nl dat door de storing 5 treinen zijn gestrand. Reizigers wordt geadviseerd de reisplanner goed in de gaten te houden voor de actuele informatie. En een echtpaar uit de Amerikaanse staat Michigan is aangeklaagd voor moord en kindermishandeling na de dood van hun 7-jarige zoon. Volgens de aanklagers overleed de jongen vorig jaar door jarenlange verwaarlozing. Het kind woog 116 kilo. Ook de 5-jarige dochter van het stel zou zijn verwaarloosd. Het weer tenslotte. Het is overal droog en de zon schijnt volop. De temperatuur stijgt vanmiddag naar 22 graden aan de kust tot een zomerse 25 graden in het midden van het land. In het zuidoosten kan het nog 28 graden worden. En tot zover het nieuws.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Het aantal meldingen van vergiftiging van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld. Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftingen Informatiecentrum van het UMC Utrecht. Bij een groot deel van de meldingen gaat het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. In 2024 waren er 76 meldingen bij het speciaal kenniscentrum van mensen die injecteerbare afslankmiddelen had gebruikt. Vorig jaar waren dat er 149. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen. Dat blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. Particuliere beleggers verkopen hun huurwoningen nog altijd in hoog tempo. Hierdoor krimpt het aanbod in de middenhuur steeds verder. Dat is een probleem, want de middenhuur is een belangrijk onderdeel van een gezonde woningmarkt. Het is namelijk het vangnet voor mensen die geen woning kunnen kopen, te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig voor de vrije sector. En het Nederlandse leger gaat de komende jaren veel meer onbemande wapens, zoals drones, gebruiken. Dat staat in de nieuwe defensienota Samen Voorwaarts. Minister Jessel-Gus en staatssecretaris Boswijk presenteren deze plannen vanmiddag. De grote verandering komt vooral door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, maar ook door andere conflicten in de wereld. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: U luistert naar de Frequentiekolom.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De vijfde week van de coronaverhoren is ingegaan. Deze week gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch, om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. Het aantal meldingen van vergifting van afslankmiddelen die geïnjecteerd worden is in een jaar tijd bijna verdubbeld, blijkt uit het jaaroverzicht van het Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrum van het UMC Utrecht. In 2024 waren er 76 meldingen bij het Speciaal Kenniscentrum. Vorig jaar waren dat er 149. Bij een groot deel van de meldingen ging het om niet door een arts voorgeschreven medicatie. Het wordt steeds lastiger om een pleeggezin te vinden voor kinderen die niet meer thuis kunnen wonen. Vorig jaar stopten er opnieuw meer pleeggezinnen dan erbij kwamen, blijkt uit cijfers van Jeugdzorg Nederland. Door dit hardnekkige tekort moet er vaker worden uitgeweken naar andere opties, zoals een gezinshuis. Met de nieuwe campagne en online voorlichting hoopt Jeugdzorg Nederland snel meer mensen te motiveren om pleegouder te worden. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen, meldt de Telegraaf. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker, die eerder directeur ontwikkeling was bij AZ, vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan. En hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
0: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekenomroep.nl.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent in Noord-Afrika en je koopt op een markt lekkere mandarijnen. Mag je deze dan meenemen naar Nederland? Nee. Op fruit van buiten de EU kunnen ziektes en plagen zitten. Voorkom dus dat je deze meeneemt en check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Als eerste werd vanmorgen de Amsterdamse burgemeester Halsema ondervraagd. Die zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met die avondklok en dat ze getwijfeld had of ze de maatregel wel echt moest uitvoeren. Maar ze deed dat toch om de Haagse bestuurders niet voor de voeten te lopen. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is onterecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezicht van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Volgens de rechter was daar geen sprake van. De film Michael over het leven van Michael Jackson is de succesvolste biopic aller tijden. De film heeft inmiddels $977 miljoen opgebracht en passeerde daarmee Oppenheimer, die $975 miljoen opleverde. De film gaat over de jonge jaren van Jackson. Eerder was er de nodige kritiek, onder meer omdat de beschuldigingen van kindermisbruik niet aan bod kwamen in de film. En Ajax heeft directeur voetbal Marijn Beuker ontslagen. De onlangs grotendeels nieuw aangestelde raad van commissarissen zet al maanden vraagtekens bij zijn functioneren. Het wordt Beuker vooral kwalijk genomen dat hij op LinkedIn onjuistheden in zijn verfraaide cv had staan en hij werd mede verantwoordelijk gehouden voor een aantal miskopen. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: Dit is de Flevo Ziekenomroep.

0: graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Luister elke dag naar Kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
1: Wij zijn terug na het nieuws van 4 uur.
2: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. In de vijfde week van de coronaverhoren gaat het deze week over de avondklok en de maatschappelijke onrust. Op dit moment wordt Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de maatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. De directeur van het Nederlands Fotomuseum, Birgit Donker, is terecht ontslagen. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank geoordeeld. Die stelt dat de Raad van Toezichten van het museum ernstig verwijtbaar heeft gehandeld door Donker in juni vorig jaar zonder geldige reden op non-actief te stellen en een maand later te ontslaan. De Raad stelde dat er sprake was van sociale onveiligheid en een angstcultuur door haar stijl van leiding geven. Door oververhitting en een kabelgoot rijden er geen treinen tussen station Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en zijden niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er morgenochtend weer treinen vanuit Rotterdam naar het zuiden rijden. En veel kroegen zijn vannacht open naar en tijdens het duel tussen Oranje en Marokko. Koninklijke Horeca Nederland meldt dat veel gemeentes toestaan de openingstijden te verruimen. Een woordvoerder zegt dat tijdens het WK per gemeente andere regels gelden. Sommige gemeenten kennen geen sluitingstijden, andere werken met een soort strippenkaart waarbij ondernemers een beperkt aantal keren per jaar een aanvraag kunnen doen om langer open te blijven. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. It's still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Tijdens de vijfde week van de coronaverhoren, die gaat over de avondklok en de maatschappelijke onrust, is vanmiddag Henk van Essen ondervraagd. Hij was vanaf april 2020 plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie. Zijn medewerkers draaiden volgens hem honderdduizenden overuren, vooral toen er door het hele land protesten ontstonden tegen de coronamaatregelen. Op de avondklok was hij kritisch, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade in de buurt van Hamburg zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de verdachte schutter. Door oververhitting in een kabelgoot rijden er geen treinen tussen Rotterdam Stadion en het zuiden van het land. De kabels zijn gaan smeulen en daardoor werken wissels en seinen niet, meldt ProRail. Die verwacht dat de vervanging van de bijna 300 kabels in de goot tot na het einde van de dienstregeling zal duren. Dat betekent dat er tot morgenochtend geen treinen rijden op dat traject. En Danny Makkely is door de FIFA aangesteld als scheidsrechter voor de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden in de 16e finale morgenavond. Nederlandse tijd om 11:00. Het is Makkely's 3e aanstelling op het WK. Eerder leidde hij de duels tussen de Verenigde Staten en Paraguay en Marokko-Haïti. Tot slot het weer. Het is vanmiddag in het hele land droog en de zon schijnt volop. De temperatuur komt uit tussen 22 graden aan de kust, 25 in het midden en rond 28 in het zuidoosten van het land. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: myself.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekeomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

0: Wij zijn ook op het internet te vinden. www.flevoziekeomroep.nl.
1: De FC Dome op de Flevo Gastvrij app. Het is 6 uur.
2: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit het open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. Politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis is gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gisterenmiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de zevende verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet gemeld? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De 43-jarige De Kraker werkt al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. In het kader van de coronaverhoren die deze week gaan over de avondklok en de maatschappelijke onrust zijn vandaag burgemeester Halsema van Amsterdam en Henk van Essen, in 2020 de plaatsvervangend korpschef van de nationale politie, ondervraagd. Halsema zei onder meer dat ze grote moeite had gehad met de avondklok, maar hem toch had ingevoerd. Van Essen zei onder meer dat hij kritisch was op de avondklok, vooral op de manier waarop het kabinet erover communiceerde. In de Duitse stadje Stade, in de buurt van Hamburg, zijn bij een schietincident 5 doden gevallen, allemaal volwassenen. Ook is er een aantal gewonden. Het incident vond plaats bij een jeugdinstelling, waar ook een opvang voor moeders met kinderen is ondergebracht. Er zijn 2 verdachten aangehouden, onder wie de schutter. Tot slot het weer. Ook vanavond blijft het lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt tot zonsondergang rond de 20 graden. Aanstaande nacht koelt het af naar tussen 12 en 16 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe, maar het blijft over het algemeen droog. Tot zover het nieuws. Flevo.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go!
1: Ik val in slaap op mijn troon van koninklijk fluweel. Ik doe alles waar ik zin in heb in mijn roze luchtkasteel. Ik mag eten, ik mag drinken, ik mag vrijen met wie ik wil. In mijn dromen ben ik Marie Antoinette. In de

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese IJsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. Voor de derde keer in een week is een klein kind uit een open raam gevallen. Deze keer vanaf de derde etage van een woning in Apeldoorn. De politie laat weten dat het kind stabiel was en naar het ziekenhuis werd gebracht. Vorige week zijn ook al meerdere kinderen naar beneden gevallen. Gistermiddag in Schiedam en afgelopen vrijdag van een balkon op de 7e verdieping van een flat in Hoogvliet. Districtchef De Kraker van de politie Zeeland is op non-actief gesteld. Waarom is niet bekendgemaakt? Er loopt een onderzoek en tot die tijd mag De Kraker niet aan het werk zijn. De politie wil niet zeggen waarop het onderzoek zich richt. De Kraker werkte al 20 jaar bij de politie en werd eind 2024 de hoogste leidinggevende binnen de politie van Zeeland. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws. Flevo, zieken omroep.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Donge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 8 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. Het Franse organisatiecomité heeft, na eerdere goedkeuring van het IOC, definitief besloten dat het Olympische langebaanschaatsen over 4 jaar plaatsvindt in Tialf. Daarmee is het Friese ijsstadion officieel aangewezen als Olympische locatie. Voor het eerst sinds de Olympische Zomerspelen van 1928 in Amsterdam worden dus weer Olympische Spelen in Nederland gehouden. De Duitse regering wil voorkomen dat Volkswagen 4 fabrieken sluit en mogelijk 100.000 banen schrapt. Volgens een regeringswoordvoerder ligt de beslissing uiteindelijk bij het bedrijf. Volkswagen kan met importheffingen, Chinese concurrentie en dalende winsten. Fabrieksluitingen zouden een flinke tegenvaller zijn voor de Duitse economie. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

Maandag 29 juni van het jaar 2026. Een beetje een alternatief binnenkomen met Blood, Sweat and Tears. De Lucrezia McEvil. Leuk dat u erbij bent. Mijn naam is Leo en het programma dat heet natuurlijk weer Los Verband. En we zijn bij u tot aan 9 uur. We besteden het eerste uurtje aan Nederlandstalige muziek. Straks natuurlijk onze artiest van de avond en Middle of the Road. Nou, laten we met de Middle of the Road straks even wachten. Maar eerst even de Nederlandstalige muziek doen. Laten we een beetje vrolijk beginnen. Dat gaan we doen met de muziek van Nieke. En volgens mij is er wel iets aan de hand natuurlijk. Wat natuurlijk de komende avond en nacht zeker gaat gebeuren. Dat heel veel mensen in de kantine, in de kroeg zitten. Om naar voetbal te gaan kijken. Nou, wie zal het zien? Hier is Nieke in de kantine.

0: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
1: Nederlandstalige muziek, dat draaien we nog altijd. En voor de volgende gaan we weer even een lekker stukje terug in de tijd. En dat gaan we doen samen met de muziek van Marianne Weber. En die is genaamd Jou Vergeet Ik Niet.

0: Dit is eigenlijk hele oude muziek. Ergens misschien wel uit de jaren 60 vandaan. Gezongen door Mia en Leo. My Baby Balla Balla.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: En we blijven nog een klein beetje in die oude muziek. Waarom ook niet? Deze is bijvoorbeeld afkomst van Karen en de Heikrekels. Mijn speelgoed.
2: Als

0: is ook weer heel erg oud natuurlijk van Karin en de Heikrekels. Mijn speelgoed. Weet je wat, we gaan eens even een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Samen met Russo en Mart Hoogkamer. Hier is nummer Pak Mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n bakootje met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die

0: pak mij.
1: En dat was Rousseau samen met Mart Hoogkamer. Pak mij.
0: Goedenavond.
1: En zo richten we natuurlijk onze artiesten vanavond. Of eigenlijk onze artiest. Blijf luisteren. Maar is er even nog wat Nederlandstalige muziek? Net gingen we terug naar de jaren 60. Nou, deze is denk ik wel een stukje nieuwer. Van Lucas en Gea. Hier is Zonder Jou.

0: Is er hier een defibrillator of niet? Want
1: en dat ding dat doet eigenlijk maar 2 minuten. En de mensen gaan er dus helemaal los op. Natuurlijk helemaal van links naar rechts. En ja, tegenwoordig gaan allerlei filmpjes natuurlijk de hele wereld over. Natuurlijk van Nederlandse voetbalsupporters. Die achter de oranje bus aanlopen. En dan inderdaad van links naar rechts gaan op de muziek van de Snollebollekers. Goed, het is ruim 1:59. Tijd voor onze artiesten van de avond. Blood, Sweat and Tears. De eerste die we gaan draaien is Spinning Wheel.

En als artiesten vanavond heb ik vanavond gekozen voor The Blood, Sweat and Tears. En dit keer het nummer Heidi High. Maar eigenlijk heb ik het niet gekozen vanwege The Blood, Sweat and Tears, maar eigenlijk vanwege de zanger, meneer David Clayton Thomas. Hij was een Canadees muzikant, piano en gitaar speelde hij en was voormalig zanger dus van deze Blood, Sweat and Tears band. Clayton Thomas werd geboren als zoon van een Canadese soldaat en een Britse musical hall zangeres tijdens de Duitse luchtmachtaanval in Londen in 1941. En hij groeide op in het Canadese Image Lake, leerde daar als autodidact gitaar en piano spelen en werkte op 19-jarige leeftijd in de staalgieterij van Hamilton. Tussen 1963 en 1965 leidde hij een rockband, The Fabulous Chase, en in 1966 The Bossman, waarmee hij zijn bestseller Brainwashed 16 weken lang op de toppositie van de Canadese hitlijst wist te plaatsen. In 1968 ging hij vervolgens als leadgitarist naar John Lee Hooker, en in 1968 wisselde hij dat als zanger van Blood, Sweat and Tears. En met deze band had hij dus de diverse grote hits, waaronder dus You've Made Me So Very Happy, en When I Die, Heidi High, en het nummer Spinning Wheel. En ook het zelf gecomponeerde song Lucrita McEvil, wat ik dus in het begin van het uur afgespeeld heb. Nou, in november 2004 gaf de zanger echter zijn laatste concert met Blood, Sweat and Tears en keerde terug naar Toronto en begon daar zijn 10-koppige All-Star Band. Nou, hij is dus kort geleden overleden op 84-jarige leeftijd, en dat dus in Toronto. En dat ging dus allemaal om deze David Clayton Thomas, die eigenlijk geboren is onder de echte naam David Henry Thomaset. We gaan nog een nummer van ze draaien van Blood, Sweat and Tears. You Made Me So Very Happy.

0: Dat is dus muziek gezongen door de Blood, Sweat and Tears. En dat met de zangstem van David Clay Thomas, die dus afgelopen week is overleden. You've made me so very happy.
1: You made me so very happy.
0: Is misschien wel de grootste hit die de band ooit gehad heeft. En ik denk dat de meesten onder ons dat wel zullen herkennen. Straks na 9 uur ga ik nog een plaatje van ze draaien van Blood, Sweat and Tears.
2: Goedenavond.
0: Goed, we zijn toegekomen in ons volgende onderdeel, de Middle of the Road muziek.
2: Muziek voor iedereen.
0: En dat zijn natuurlijk weer de muziekjes uit de hitparade, dus een beetje uit het verleden. En voor de eerste ga ik maar een beetje richting het jaar 2008. En daar vonden we deze van Coldplay. Best wel een heel grote hit geweest. De Viva La Vida. MUZIEK

beetje middle of the road muziek. En dat afkomstig uit het jaar 2008 van de formatie Goalplay. Viva la vida, oftewel lang leven het leven. En dan bedoel ik niet zo heel veel tijd meer. En ik dacht zo van, weet je wat, ik wil toch nog even gauw een kijkje nemen in de hitparade van vandaag. Lost Frequency, Live is All.

0: En de update praat van vandaag dus Lost Frequency, Live It All.
1: De Flevo Ziekenomroep.
0: Goed, en we gaan voor de volgende. Maar we even terug in de tijd naar het jaar 1974. En een beetje toepasselijk misschien wel. Bolland en Bolland. Mexico, I Can't Say Goodbye.

0: Een heel leuk plaatje afkomst van de gebroeders Bolland. Mexico, I can't say goodbye. En dan misschien wel met een klein beetje een boodschap naar wat er allemaal vannacht gaat gebeuren. En ik weet uiteraard niet of u daarvoor wakker gaat blijven. Maar zeker als u nog wat beter moet worden, is dat misschien niet zo'n goed idee.
1: Blijf wel ziek omroep.
0: Goed, we gaan opmaken voor het nieuws van 9 uur. Doen we nog maar één plaatje. En daarvoor gaan we richting het jaar 1985 met Aretha Franklin. Who's Summing Who? En daarmee zeg ik tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Staden is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. De politie vermoedt dat de vermiste shorttrekker Sven Roes naar het buitenland is vertrokken. Zijn auto werd gevonden op parkeerplaats P3 bij Amsterdam Airport Schiphol. Roes wordt sinds zaterdag vermist. De politie onderzoekt de zaak, terwijl de KNSB en zijn familie hopen op goed nieuws. Frankrijk en Oman gaan samenwerken om mijnen te verwijderen uit de straat van Hormuz en de veiligheid van de scheepvaart te verbeteren. De Franse president Macron sprak met de Omaanse sultan Tariq over de de-escalatie. Ondanks de afspraken vonden afgelopen week opnieuw aanvallen op schepen plaats. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit de Flevo Ziekenomroep met Los Verband.

carry on. En voor de vijfde keer vanavond was het Blood, Sweat and Tears. And When I Die. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Leo en ik ben bij je nog tot aan 10 uur. Hier met het programma Los Verband bij de Flevo Muziek en Omroep. Met nog een beetje country, klassiek en easy listening. En net als vorige nummer was het ook al een klein beetje country. We gaan er zeker mee door tot aan 9:30. En deze is afkomstig van Jake Slater. De Borrowed Time, zoals hij genaamd.

0: moderne countrymuziek, zo zullen we het maar even noemen. Afkomst van Jake Slater, Borrow Time. En dat hier allemaal op de Flevo Ziekenomroep.
1: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep.
0: En we draaien dus countrymuziek. En het valt toch wel een klein beetje op dat de hedendaagse countrymuziek niet altijd in een vormpje te gieten is, zo zullen we maar even zeggen. Zoals deze van Norm Roek, Feeling Like the Future.

0: muziek afkomst van een enorme roek. Feeling Like the Future. En als ik dan een beetje naar teruglezen ben, dan heeft hij in 1981 al een LP uitgebracht die genaamd was de North American Cowboy. En daar heeft hij volgens mij de meeste succes eigenlijk mee gehaald. Maar anno 2026 doet hij eigenlijk nog steeds gewoon lekker plaatjes maken.
1: De beste mix op je radio. Altijd dichtbij.
0: Country muziek dossier bij de Flevo Zieken nummer op nog tot aan 9:30. En zoals ik straks al zei, zijn altijd heel erg divers. Niet echt in een vormpje te gieten. Dit is weer een stukje rustig van Carrie Calloway. Smoke and Mirrors.

0: En dat zijn best wel aardige stukjes muziek, zoals deze van Carrie Calloway, Smoke and Mirrors.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep.
0: We zijn nog altijd bezig met het draaien van country muziek. En dat doen we nog even tot aan 9:30. Hier is de Flatland Cavalry, Gone.

0: nummer gezongen door de Flatland Cavalry en is genaamd Gone. En deze band, de Flatland Cavalry, die komt uit Lubbock en dat ligt in Texas.
1: Dit is de Flevo Ziekenomroep.
0: We gaan lekker door met de volgende, met Jamie Streever. Pretty Good Start.

0: En de muziek afkomstig van Jamie Streever en The Pretty Good Start.
1: Goedenavond.
0: Blijf lekker luisteren, want zo direct om 9:30 hebben we uiteraard nog klassieke muziek. Maar we zijn nog niet zover. We hebben nog zo'n 7 minuutjes te gaan. En ik denk dat we daar zeker nog 2 plaatjes in kunnen doen. Country plaatjes, zoals deze van Mabel May. Spaces Between.

0: prachtige muziek hier bij de Flevo Ziekenhuis op Mabel May, zo is deze dame genaamd. En het nummer dat heet Spaces Between.
1: Goedenavond.
2: Welkom bij de Flevo Ziekenhuis. Live uitzendingen vanuit de studio in het Flevo Ziekenhuis. De Flevo Ziekenhuis.
0: En we gaan zo direct natuurlijk een beetje richting de country. Of richting de klassiek moet ik zeggen. En ja, daarvoor moet ik echt wel even de kast in gaan om een mooi stukje klassiek voor u uit te gaan zoeken. Ga ik zeker doen. En in de tussentijd kunt u nog even luisteren naar Morgan Evans. She talks about Texas.
3: There's an old barn house on a patch of land. About 20 miles out from the crawfish stand on the edge of town.

En dat was ons laatste countryplaatje voor vanavond. Gezongen door Morgan Evans. En She Talks About Texas. Goed, we gaan even een paar versnellingen terug. Want we gaan natuurlijk nu naar de klassieke muziek. Ik heb een stuk uitgekozen van Antonio Vivaldi. Concerto in Due Cori in B, het RV 583. En uit dat stuk spelen we het Allegro.

0: was dus een compositie van Antonio Vivaldi, Concerto in Due Cori in B, RV 583, het Allegro, daar speelde in ieder geval. En met jullie liefhebber van klassieke muziek, ja, luister dan op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Dan zit collega Harry Oberhoff op deze stoel en die speelt natuurlijk mooie stukjes muziek en weet er dan ook van alles bij te vertellen.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: Goed, we zijn toegekomen aan ons volgende deel, Easy Listening. En dit is Jack Scott, My True Love.

0: natuurlijk. Het is een heel oud wijsje van Jack Scott en My True Love. Maar als je daar een beetje zo je hoofd op heen beweert, dan ga je er bijna van in slaap vallen.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening muziek.
0: En we zijn nog altijd lekker bezig dus. En de volgende is een beetje dubbelzinnig, want de titel is It Hurts So Good. En familie Jackson is dat. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat de hurting dat goed voelt.

is het nummer Slow en dat wordt gezongen door een zangeres met de naam Roemer. En dat is de artiestennaam van een dame Sarah Joyce. En eigenlijk een stem die al een beetje vergeleken wordt met dat van Karen Carpenter. Dat vind ik wel een hele mooie vergelijking. Ja, en wat je natuurlijk al heel gauw hebt met easy listening muziek is dat het al vaak heel erg richting de klassiek gaat. En zeker zoals je dan iemand zo op een piano hoort spelen, dan denk je van, wow, dat is toch wel heel erg genieten. Dit is Roberto Carlos, Confisiao.

0: Dansen.
1: Roberto Carlos, of eigenlijk volmondig Roberto Carlos Baraka, wordt hier een beetje omschreven als een voorloper van de Braziliaanse rock and roll. Maar later is hij toch wat meer de rustige kant op gegaan en toen maakte hij dus dit Confisiao.
2: Flevo, zieken omroep.
1: We zijn nog altijd een beetje bezig met easy listening muziek en dat draaien we nog even tot aan 10 uur. En de volgende is afkomstig van een dame die heet Sandy Weed en het nummer is genaamd Why.

was nog even een stukje muziek van Sandy Reed en een nummer Hawaii. En die ging daarbij nog even helemaal los. Goed, het is bijna 10 uur en dat betekent zo direct natuurlijk voor mij het moment om afscheid van u te gaan nemen. Maar morgen wordt natuurlijk het programma nog een keer gehaald vanaf 10 uur. En vanaf 8 uur en vanaf 10 uur is het nog een keer Flevo Klassiek met Harry Oberendorf natuurlijk. En straks vanaf 2 uur is er Freddy's Music Mix met Fred en met Art. En natuurlijk vanaf 8 uur Jan en Trus natuurlijk me weer als pleister op de wonden. Ik ga daar met Julie Cruz en Falling en daarmee zeg ik wel welterusten.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 10 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. De Europese Commissie waarschuwt dat Nederland mogelijk EU-regels overtreedt door de Nederlandse spoorwegen voorrang te geven op het spoor. Volgens Brussel versterkt dit de dominante positie van de NS. Nederland heeft 2 maanden de tijd om te reageren. Ook loopt al een rechtszaak over de concessie voor het hoofdrailnet. Bij een schietpartij in het Noord-Duitse Stade is een 6e slachtoffer overleden. De politie hield 3 verdachten aan, onder wie de vermoedelijke schutter. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om een familietragedie met een persoonlijk motief. 1 gewonde ligt nog in het ziekenhuis en verkeert in stabiele toestand. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje in het ziekenhuis.

Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur 's middags en 9 uur 's avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen. Kies daarom een ander moment om je wasmachine of vaatwasser aan te zetten. En laad dan ook je auto of e-bike op. Dus gebruik zo min mogelijk stroom tussen 4 en 9, dan gaan we de stroompiek tegen. Zet ook de knop om.

0: de FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door oververhitte kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. Grote steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Amersfoort en Utrecht zijn voorbereid op de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Dat meldt ANP. Gemeenten houden rekening met feestvierders en mogelijke ongeregeldheden. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen, zoals toezicht, camera's en verkeersmaatregelen, maar over de exacte inzet worden geen details gedeeld. De 41-jarige Nederlandse Marlies, die eind mei vermist raakte in Salento, is volgens haar familie door een misdrijf om het leven gekomen. Haar lichaam is inmiddels terug in Nederland. Wat er precies gebeurd is, is nog onduidelijk. Volgens nu.nl bereidt de familie haar uitvaart voor. En dan het weer. Ook vanavond blijft het nog lang zonnig. Er is nauwelijks wind en de temperatuur ligt rond de 20 graden. Vannacht koelt het af naar 12 tot 16 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan temperaturen tussen 22 en 29 graden. En tot zover het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep. Omroep.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee. Ja!
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: geheel gastvrij.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenavond. Dit is het nieuws.
2: Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland blijft zeker tot donderdagavond verstoord. Door overvreten kabels in een kabelgoot tussen Rotterdam en Zwijndrecht is een storing ontstaan en het herstel duurt langer dan verwacht. De treinen rijden voorlopig alleen van en naar Zwijndrecht. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen tot boven de 1700. Meer dan 5000 mensen raakten gewond en bijna 16.000 zijn dakloos. Internationale hulp is op gang gekomen, terwijl reddingswerkers blijven zoeken naar slachtoffers. In sommige getroffen gebieden wachten inwoners nog altijd op hulp van de autoriteiten. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
3: U luistert naar de Flevoziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Better Win.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 1 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeert in levensgevaar. WhatsApp introduceert de komende maanden gebruikersnamen, zodat mensen elkaar kunnen toevoegen zonder een telefoonnummer te delen. Gebruikers kunnen hun naam vooraf instellen, die moet uit 3 tot 35 tekens bestaan. Volgens Meta vergroot de functie de privacy en controle over persoonlijke gegevens, en dat is vergelijkbaar met de werkwijze van Signal. En dan het weer. Komende nacht is het droog en koelt het af naar plaatselijk 12 graden in het noorden tot 15 in het zuidoosten. Overdag is er vrij veel zon, later neemt in het westen de bewolking toe, maar verder blijft het droog. De temperatuur loopt naar een van 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.

you. Anna, Susanna, you. Anna, Susanna, you.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: U luistert naar de Flevoziekomroep. Het is 2:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws.
2: D66 en Pro zetten hun aangepaste voorstel door om politieke partijen te verplichten leden toe te laten. Dat meldt de Telegraaf. De maatregel treft vooral de PVV, waar alleen Geert Wilders lid is. Ondanks kritiek van de Raad van State hopen de indieners op voldoende steun, al vrezen sommige partijen een anti-PVV-imago. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft bepaald dat vetbestuurder Lisa Cook voorlopig in functie blijft. President Trump probeerde haar te ontslaan wegens vermeende fraude bij hypotheekaanvragen, maar daarvoor is geen bewijs. Lagere rechters behandelen de zaak verder. Tot die tijd mag Cook haar werkzaamheden bij de Fed voortzetten. Twee tweelingzusjes van 15 maanden zijn in Noord-Frankrijk overleden door uitdroging. Hun ouders vonden de meisjes dood in bed en zijn aangehouden. Vier andere kinderen uit het gezin, tussen 3 en 6 jaar oud, bleken eveneens uitgedroogd. Eén kind is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, geen van hen verkeerde.